0: We zijn in koffie.
1: 100% removed, 10-8 available, engine oil, 8% available.
0: Affirmative.

0: Dat is wat ik wil. Maar. In de neven over de receivers, maar ik laat Rain Dark met ik mee.
1: As we're operating as an I unit tonight, responding to Monmouth and Kensington.
0: Affirmative. Regard the rest.